een spitsboer, een Strabantse, een Anse, een goede schmee, een bissel kwik, een Anse, immer charmant.

is wat hij is. Een beetje mooi, maar kleine taken. Een märchenprins, een schier gelaken. In letzter Zeit, da war's schon ein bisschen komisch.